Het Sinfonieorkester Münster hoorde u met de suite nummer 2 van Julius Otto Grimm. De toneelstukken van Shakespeare hebben veel componisten geïnspireerd. Zo is zijn laatste stuk, The Tempest, meermaals onderwerp geweest. Onder andere bij Henry Purcell, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Jean Sibelius en bij Ernest Chausson. Chausson schreef in 1888 onder opus 18 toneelmuziek voor een klein marionettentheater bij de Franse versie van The Tempest, La Tempête. De uitvoering vandaag is door het Ensemble Orchestral de Paris onder leiding van Jean-Jacques Kantorov. Solisten zijn Raphaël Farman, sopraan, Marie-Ange Todorovic, mezzo-sopraan en Lawrence Dale, tenor.

La Tempête, opus 18 van Ernest Chausson was dit, met de solisten Raphaël Farman, Marie-Ange Todorowitz en Lawrence Dale. En verder hoorde u het Ensemble Orchestral de Paris met dirigent Jean-Jacques Cantoroff. De meesten kennen de naam Almicare Ponchielli vooral als de componist van de Urendans. Sommigen weten ook nog dat deze uit de opera La Gioconda afkomstig is. Maar Ponchielli schreef ook het nu volgende werk, de Sinfonia voor Orkest, opus 113. Het Litouws Nationaal Philharmonisch Orkest wordt gedirigeerd door Juozas Domarkas.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met de Sinfonia opus 113 van Amilcare Ponchielli. Wilt u informatie over de gespeelde werken? Dan kunt u de pagina van dit programma bekijken op onze website concertzender.nl of in de vernieuwde app. Deze aflevering werd door Peter Simmers samengesteld uit het aanbod bij Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. We wensen u nog een fijn vervolg van deze dag.

0: Sound the Trumpet, Strike the Vial. Een programma met recent uitgebrachte klassieke cd's. Samenstelling en presentatie, Kees Kastel.
1: Dag luisteraars, welkom bij dit programma met muziek van een aantal nieuw uitgebrachte cd's met oude muziek die mij in positieve zin zijn opgevallen. De eerste muziek van vandaag klonk al rond het jaar 1200 in de Parijse kathedraal Notre-Dame, toen het kloppende hart van een stad die zou uitgroeien tot het intellectuele en spirituele centrum van Europa. In die omgeving ontstond iets volstrekt nieuws. Meerstemmige muziek die zich niet langer bewoog op het ritme van het Gregoriaans, maar zich voltrok volgens vaste, gemeten patronen. Het was de geboorte van de Europese polyfonie. Op een nieuwe cd van het label Musica Ficta schetst het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel een scherp beeld van de revolutionaire Parijse Notre-Dame school. Van de meeste werken kan de componist niet worden achterhaald, maar wel van magister Leonin. En die wordt beschouwd als een sleutelfiguur in de vroege polyfonie. De aanduiding magister laat zien dat Leonin meer was dan een componist alleen. Hij was een gezaghebbend leermeester binnen de muziektraditie van de Parijse kathedraal. Wat er over hem bekend is, komt uit geschriften van een latere student, die bekend staat onder de naam Anonymous IV, die hem noemt als samensteller van het Magnus Liber, het grote boek van het organum. Daarin wordt het Gregoriaans uitgerekt op lange lijnen, waarboven een bewegelijke tweede lijn zich ontvouwt. Met zijn gebruik van vaste ritmische modi legt Leonin de basis voor een rationeel ritmesysteem en daarmee voor de verdere ontwikkeling van de Europese meerstemmigheid. Een van de stukken op de cd is van Leonin het tweestemmige Haec Dies en daarin is te horen hoe een oude Gregoriaanse melodie langzaam als een stevig fundament wordt gezongen in de onderste stem, terwijl daarboven een tweede stem veel vrijer beweegt met lange sierlijke versieringen. Wat voor tegenwoordige oren verstillend en beschouwend klinkt, was voor tijdgenoten van Leonin ronduit chockerend. Middeleeuwse auteurs spreken over verbijstering, zelfs over morele verontwaardiging. De muziek zou te zinnelijk zijn, te opwindend. Vandaag de dag zijn zulke reacties nauwelijks nog voor te stellen. Ze komen uit een totaal andere wereld. En juist dat maakt de cd van het Huelgas Ensemble 8 eeuwen later zo interessant, omdat zij een klankwereld blootlegt die nog altijd een bijna fysieke intensiteit bezit.

Een van de leraren van Voormolen in Utrecht is Johan Wagenaar. Deze bekleedt veel belangrijke functies in het muziekleven van Utrecht en Den Haag en is ook dirigent van een aantal koren. We laten u daarom een van zijn koorstukken horen. Het kamerkoor Kantekleer, onder leiding van Geert van den Dungen, zingt Wagenaars Musicien qui chantait.

kamerkoor Kantekleer zong Musicien qui chantait van Johan Wagenaar. Een van Wagenaars leraren in Utrecht is Richard Hol. Naast dirigent en pianist is Richard Hol ook componist. Een aantal van zijn kinderliedjes blijft lang populair, zoals het lied dat begint met de woorden In een blauw geruite kiel. Of het lied met de beginregel De paden op, de lanen in, vooruit met flink een pas. Hij schrijft ook 4 symfonieën, 2 opera's, een oratorium, kerkmuziek en kamermuziek. Uit die laatste categorie hoort u nu zijn Deux romans pour hautbois et piano, opus 116, uitgevoerd door Maarten Karres, hobo, en Ariane Karres, piano.

Maarten en Ariana Karris speelden De Romance van Richard Hall. Ook Peter van Anrooy begint zijn opleiding in Utrecht. Hij studeert daarna in Dresden en Moskou en wordt violist in Glasgow. Daar componeert hij ook zijn bekende Piet Hein Rhapsodie. Terug in Nederland maakt hij zich verdienstelijk in Groningen, Arnhem en Den Haag. Een kantelpunt is er op 5 januari 1937. Dan weigert hij op een galaconcert in Den Haag het nazistische Horst Wessellied uit te voeren. En dat leidt tot zijn ontslag. Na de oorlog verzorgt hij nog een rubriek op de radio. Zijn oeuvre is niet groot, maar bevat wel het volgende quintet voor piano, 2 violen, altviool en cello in A groot. De uitvoerende zijn Maarten Bon aan de piano en leden van het Nederlandse Radio Kamerorkest.

Met het quintet in A groot van Peter van Anrooy besloten we deze uitzending van De Wandeling. Wilt u informatie over de gespeelde werken? Dan kunt u de pagina van dit programma opzoeken op onze website concertzender.nl. Samenstelling van deze wandeling is van Peter Simmers.

Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komende uur is bijna helemaal gevuld met bewerkingen van muziek van Maurice Ravel. Om te beginnen kunt u gaan luisteren naar een bewerking van zijn strijkkwartet. Mark Popkin, de Amerikaanse fagottist, maakte een zetting voor blazers. Er zijn 4 delen.

U hoorde vijf deeltjes uit de suite Moeder de Gans, Ma Mère l'Oie, van Maurice Ravel door het Orlando Blaasquintet. Het was een bewerking van Mark Popkin. De derde bewerking voor blazers van muziek van Ravel is van Wayne Peterson. Hij koos alweer vele jaren geleden voor de sonatine van Ravel en hij bewerkte deze voor blaasquintet. En dat klinkt als volgt.

U hoorde de sonatine van Ravel in een bewerking voor blaasquintet. Voor u speelde het Orlando Quintet en de bewerking was van Wayne Peterson. Tot slot van Radio Romantica kunt u nog luisteren naar Jeux d'eau van Ravel door pianist Louis Lortie. Samenstelling van deze Radio Romantica was in handen van Pieter de Oude.

Goedemiddag lieve luisteraars. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter. Met deze week vooral muziek van Johann Sebastian Bach. Zo gaan we luisteren naar de cantate 42, Am Abend aber desselben Sabbat. En ja, locatie heb ik al geleerd in mijn schrijfopleiding. Dan zitten we daar te kijken naar die angstige discipelen die zich weggestopt hebben ergens in een huisje daar in Galilea. Of Nazareth, dat weet ik niet. Misschien toch wel Jeruzalem. Weten we allemaal niet, hè. Weten we heel weinig maar. Doodsbang dat ze toch worden gepakt, ook door de KGB van de schriftgeleerden, dat ze ook zij eraan gaan. En ja, daar zijn ze bij elkaar. En dan zeggen ze, waar twee of drie in zijn naam, in Jezus' naam, aanwezig zijn, daar is Jezus in ons midden. En hij komt, en daar gaat deze cantate over. Het is een mooie cantate, met een heerlijke symfonia begint die, met twee oboes. En dan komt er op een gegeven moment een schitterende alt-solo, een aria voor alt, met de twee oboes. En fagot, die een heerlijke partij speelt, volgt die fagotpartij is, in een 12-achtste maat. Nou, als Bach dat doet, een Siciliano, een die statige langzame dans uit Sicilië, dan is het belangrijk en word je gewiegd en getroost. Het is een prachtige, zeer langdurige aria, iets van 7, 8 minuten geloof ik. Ik vind dat die hoort bij de top 5 alt-aria's, maar je hoort er veel te weinig. En het is een samenspel tussen de altstem en die hobo's en die fagot, die speelt zo'n leuke partij. Het is geweldig, het is genieten. Daar stelt zich Jezus mitten ein und spricht dazu das Amen, denn was aus Leib und Not geschicht, das bricht des höchstes Ordnung nicht. Wilt u Bach een beetje begrijpen, moet u de tekst behalen. Dus zoek op de tekst met de vertaling bij de Van Hengels, Eduard en Ria en dan begrijpt u eigenlijk alles. Wij gaan luisteren naar deze mooie cantate die wordt afgesloten met een heel geliefd Lutherkoraal. Verleih uns Frieden gnädiglich. Nou, dat is een bede voor deze tijd. Geef ons alsjeblieft vrede als een genadebetoon, want dat hebben we hard nodig. Herr Gott zu unseren Zeiten. Nou, hoe actueel is het?

Sopraan Tinka Pijpker zong de aria Summ in Medio Tempestatum van Antonio Vivaldi. Dat deed ze op 27 februari 2022 in de Grote of Sint-Barbara-kerk in Culemborg. Vervolgens het motet Nulla in Pax Sincera, voorafgegaan door dit concerto in G klein, RV 156.

Vivaldi's Concert in G klein en het motet Nulla in Pax Sincera werden uitgevoerd door de Nederlandse sopraan Tinka Pijper en een instrumentaal ensemble. De namen vindt u op onze website. Ze besloten hun optreden, in het kader van het festival Barok aan de Lek, met een vierdelig motet van Vivaldi, In Furore Justissime Ire. Maar we beginnen eerst nog even het concert in C groot te horen.

Enthousiast applaus voor sopraan Tinka Pijpker na haar uitvoering van het virtuose motet In furore iustissime ire. En daarmee komt een einde aan dit concert dat plaatsvond op zondag 27 februari 2022. We zaten in de Grote of Sint-Barbara-kerk in Culemborg. Het programma werd opgenomen door Wijnand de Groot. We gaan weg uit Neder-Betuwe en gaan naar het huis De Poort in Schiedam. Daar speelde het ensemble Pearls in Baroque vrijdag 15 december 2023 het meest bekende werk van Vivaldi. En dan heb ik het natuurlijk over Le Quattro Stagioni. U hoort achterin volgens de lente, de zomer, de herfst en de winter.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

yet my heart stood still. But not a single word was spoken, I could tell you knew. Dit is het Great American Songbook. Ik ben Ineke Heiliger, welkom. We gaan door met een serie over de muziek van de Grote Vijf. De vijf belangrijkste componisten van het Great American Songbook. Geboren in de 19e eeuw. En we kijken welke stukken van deze componisten nog in de 21e eeuw worden gespeeld. En we zijn toe vandaag aan George Gershwin. Jacob Gershwin. Een van de vier kinderen van Rose en Morris Gershowitz. Russische Joden die naar Amerika emigreerden en hun naam van Gershowitz in Gershwin veranderden. Jacob veranderde op zijn beurt de naam in Gershwin en zijn voornaam in George. Israel, de 2 jaar oudere broer van George, was journalist en zou vanaf 1924 als Ira Gershwin alle vaak briljante lyrics van de songs van zijn broer gaan schrijven. Twee talentvolle kinderen door vooral George was enorm talentvol. Niet alleen een componist van zowel klassieke werken die nog heel veel worden gespeeld, als van die songs uit het Great American Songbook, maar ook een uitstekend pianist die zijn eigen pianoconcerto vaak in Carnegie Hall heeft gespeeld. Bovendien was hij een succesvol schilder, goed in allerlei sporten. Ja, en dan was hij ook nog eens een goed danser en een graag geziene gast op feestjes. Een succesvolle man met vele talenten. De korte levensbeschrijving die ik heb gemaakt staat achter de tracklist van elk Gershwin-programma. En dat worden er misschien wel 3 op de concertzender. We beginnen in 1919. Swanee schreef hij toen en het was een hit voor Al Jolson. De lyrics waren nog van Irving Caesar, een beetje minstrel show, een beetje een heimwee naar het zuiden. Ik was eigenlijk verbaasd om het nog te vinden. Maar Patty Austin zette het in 2007 op Avant Gershwin. De WDR Big Band begeleidt het en Michael Ebeen staat ervoor en maakte de arrangementen. Swanee.

Flying High, Still Soaring, en dat is dit jaar uitgekomen. In 24 schreef hij Somebody Loves Me, en dat was voor een revue op Broadway. En dat heeft een verse dat door Hilary Cole op Sophisticated Lady uit 2021 ook werd gezongen. Ze zingt het alleen nu in een driekwartsmaat, dat is niet oorspronkelijk. Leuke begeleiders, waarvan ik even alleen de naam van de tenorsaxofonist noem, Chris Byers, omdat ik hem heel goed vind. Maar ook alle andere begeleiders zijn heel fijn. En je vindt ze allemaal in de gids, want dat doe ik altijd, dan zet ik ze allemaal bij. Somebody Loves Me.

We luisterden aansluitend naar Do It Again. Dat schreef Gershwin in 1922. En voor een Broadway show, van die revues waren dat. Buddy De Silva schreef de lyrics. Dus als Champion Fulton op haar album Fly.

Hillary Cole was dat. 1924, dat is eigenlijk de start van een explosie van Gershwin's songs. Alleen al voor de musical Lady Be Good, die toen uitkwam, zijn er 4 songs die ik vond nu uitgevoerd in de 20e eeuw. Ik begin met de titelsong die dan Oh Lady Be Good heet. Ik vond het op een album We Love Ella, een album uit 2007, waar allemaal vocalisten de bekende songs van Ella zingen. En daar werd het op gezongen door Diane Reeves. En net als Ella kan zij heel goed sketten. En daarna Little Jazz Bird, niet zo heel bekend, niet zoals Lady Be Good natuurlijk. Josie Falbo, ze zet het op Taylor Street uit 2008. En ze doet het met een fluitist die John Negus heet. En dat zijn specials die daar helemaal zijn geschreven, samen met fluit, met citaatjes uit andere stukken ertussen. En het gaat ook heel hoog. Het lijkt wel een coloratura. Oh Lady Be Good en Little Jazz Bird.

Fascinating Rhythm zat ook in Lady Be Good en is natuurlijk een heel bekende. Niet zo makkelijk trouwens met die wisselende accenten erin om te zingen. Dit is Tutu Buane. Ilanga heet het album waarop het staat uit 2014 en ze doet het onder andere samen met haar echtgenoot, de pianist Ewout Pierreux. En dan al tenslotte uit Lady Be Good, The Man I Love. Dat wil zeggen uit Lady Be Good, het is er uitgehaald toen Lady Be Good in première ging. Dat gebeurde wel vaker en dan werd zo'n song later in een andere musical gezet. Maar het was daarvoor geschreven, dus ik doe hem erbij. Dit is Veronica Swift, This Bitter Earth uit 2021 en Emmett Cohen is de pianist.

Mooie uitvoering van Veronica Swift van The Man I Love. In 1926 was er een musical die heet OK. En dat is niet OK van You're OK, I'm OK, maar de voornaam K. Maar ik weet niet of dat om die reden is, maar de componist Kay Swift is eigenlijk de enige vriendin van George Gershwin geweest waar hij een langere relatie mee heeft gehad. De song daaruit die ik heb gevonden, die wordt gedraaid nog in deze eeuw, heet Someone to Watch Over Me. Heel bekend natuurlijk. Ik vond het op een album van Gino Amato, Latin Crossroads 2. En de zangeres die het zingt is Janice Siegel, maar ze doet dat niet alleen. Ze doet dat met een vocal group, maar ook Veronica Swift, Candace Springs en Arnold McCullough in zingen. Bijzondere opname. Saxofonist, de tenorsaxofonist die ook meespeelt en solo speelt, heet Lou Martini. Someone to Watch Over Me.

fade-out van dit stuk, originele fade-out. Bijzondere opname en erg hedendaags. Zou niet meer staan, denk ik, op het North Sea Festival. Funny Face, dat is een musical uit 1927. En daar heb ik ook een aantal opnamen van. My One and Only is bijvoorbeeld daaruit. Tony Bennett en Diane Kroll zetten het op Love is Here to Stay in 2018. Niet Diane Kroll aan de piano, maar Bill Charlap met zijn trio. En daarna is Wonderful, een stuk dat eigenlijk altijd in een bloedtempo wordt gespeeld. Maar dat doet niet Dinah DeRose op Traveling Light. Die pakt het in een heel relaxed tempo. En dat is heerlijk om het eens op een andere manier te horen. My One and Only and Wonderful.

0: Thank you very much. It's great to be here at Antwerp, back at Herman's Chromatic Attic.
1: Onder mijn afkondiging draait Marco Wensveen, die ik wil reuze bedanken voor zijn technische assistentie, de track How Long Has This Been Going On van het album Sky Blossom uit 2021 van Alexis Cole. Deze song zat ook in de musical Funny Face. En dan is dit deel 1. Alle lyrics waren van Ira Gershwin. Heb ik niet al op het steeds erbij gezet, maar dan weten we dat. En ik hoop iedereen de volgende keer bij nummer 2 aan te treffen.

Welkom bij Jazz Piano, het programma over 88 toetsen en improvisatie. Deze keer besteden we aandacht aan twee pianisten die net docent piano zijn geworden aan het Conservatorium van Amsterdam in de jazzafdeling. Dan heb ik het over Timothy Benchet en Xavi Torres. Dit is natuurlijk alleen een aanleiding om hun muziek te delen. Ze zijn beide zeer de moeite waard als pianist en improvisator. Ook geven we aandacht aan de onlangs overleden Abdullah Ibrahim, ofwel Dollar Brand. We beginnen met Timothy Benchet. Hij maakte recent een trio-cd met Cas Jiskoot op bas en Joran Vroom op drums. Ik volg Timothy al jaren en ben groot fan van zijn spel. Hij heeft een indrukwekkende sound en een grote intensiteit als improvisator. Ik hoor een soort volwassen ernst in zijn spel, totale commitment aan muziek. Wat er nog aan ontbrak was een opname van een eigen project en dat is met deze opname mooi ingevuld. We draaien van Timothy twee stukken, Quaida en So In Love van Cole Porter.

0: shell.
1: Yes! Yes! Yes! Yes!
0: Or perhaps

U heeft geluisterd naar Walden van Heiner Goebbels, uitgevoerd door Ensemble Klang. Dit was Bij de Tijd voor vandaag, samengesteld door Erik Voermans.

0: Welkom luisteraar bij Concertzender Live Nieuw Klassiek. En daarin brengen we eigen live-opname. Vandaag is dat een uitgebreide weergave van het Oranjewoud Festival 2025. Het festival wordt jaarlijks gehouden op het landgoed Oranjewoud bij Heerenveen. Het festival afficheert zichzelf als puur genieten van klassiek in de natuur met kwinkelerende vogeltjes in een oase van rust. En dan kunt u dus nu meemaken of dat ook tot uiting komt bij dit werk, dit eerste werk, Entry Island van Richard Ayres. Het wordt een uitvoering door het Asko Schoenberg. Belangrijk is om te weten dat deze naam in de toekomst zal verdwijnen. Het Asko Schoenberg heet vanaf volgend seizoen Het Muziek, met als krachtige belofte het nieuwe geluid, dat u het maar weet. Maar nu dus Asko Schoenberg, 13 juni op de Hooizolder in Richard Ayres.
1: Entry Island. It's hard to get to Entry Island. Most people don't succeed. If you survive the journey,

Dat was nummer 58 over Bruckner van Richard Ayres door het Asko Schoenberg. Dat maakt nu plaats voor het Maat Saxofoonkwartet. En zij gaan spelen Metamorphosis van Nuno Lobo en Pedro Lobo en Sean Hauser. Het werk duurt ruim 53 minuten. Dit is dus Metamorphosis.

Het was Metamorphosis van Nuno Lobo, Pedro Lobo en John Hauser, uitgevoerd door het Maat Saxofoonkwartet. Een ander onderdeel van het Oranjewoud Festival was het zogenaamde salonpodium. Hier is het trio Combrio, bestaande uit violist So Yin Hong, cellist So Kyung Hong en pianist Jens Elvequier. Zij speelden op dat podium werk van de Française Lili Boulanger. Lili is de jong overleden zuster van Nadia Boulanger, die op haar beurt vooral bekendheid kreeg door haar carrière als docente. Lili overleed op 24-jarige leeftijd aan tuberculose, die zat opgelopen door een immuniteitsprobleem. Ze was trouwens ook de eerste vrouw die de Prix de Rome veroverde. Nu twee stukken van deze Lili Boulanger, De Soir Triste en De Matin du Printemps.

Twee composities waren dit van Lili Boulanger door het trio Combrio. De afsluiting van deze concertzender Live Nieuw Klassiek maken we nog een uitstapje naar het Walter Maashuis in Bilthoven. Op 17 september 2024 traden daarop zangeres Olga van Tongeren en pianist Aaron Ormaza Vera in het werk The Wonderful Widow of 18 Springs van John Cage. De tekst is een bewerkte versie van een passage uit Finnegan's Wake van James Joyce. Dit is het trio Combrio.

Dat was als laatste werk The Wonderful Widow of 18 Springs van John Cage. Waarmee we deze uitzending Concert Center Live Nieuw Klassiek beëindigen. Alle gegevens over de gespeelde werken vindt u op onze website concertcenter.nl en ook in de app. Dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Luisteraars, dit is de Concertzender met Ongehoord. Het programma met net verschenen nieuwe muziek. Op het label Sargasso verscheen het nieuwe album van de Duitse celliste Christina Meissner. Op de cd arrangementen van werken van Hildegard von Bingen. En dit aangevuld met arrangementen van de Britse componist John Palmer. Het album draagt de titel Licht. Meissner verkent hierop de muzikale kosmos van von Bingen. Ze verbindt daarbij middeleeuwse spiritualiteit met een hedendaagse muzikale taal. Het levert muziek op waarbij de tijd lijkt stil te staan. Een zoektocht naar verlichting en verheffing, naar het licht dat van buiten en van binnen komt. Het licht als metafoor voor een geleefde ervaring, als primaire levensenergie. Wat Meissners aanpak bijzonder maakt, is dat ze de hiërarchie tussen cello en zangstem laat verdwijnen. Beide worden één met elkaar verweven aanwezigheid. Luister achtereenvolgens naar Cum Eruberint, O Deus Quies Tu, Caritas Habundat, O Rubor Sanguinis en Er Enim Volat. De stem die u hoort is die van de celliste zelf.

Thank you. Thank you. Thank you.

Right lane, crossroad, junction, 300 meters, nearby, roundabout en chef groove. Allemaal composities van Peter Somoa. En je hoorde het optreden dat hij verzorgde op 25 april jongsleden in het Slachthof in Bremen. En de band was Anton de Bruin keyboards, Marijn van de Ven bas, Danny Rombout percussie, Jens Meijer drums en natuurlijk Peter Somoa zelf, trompet en flugelhorn. Het was een groot succes en wij danken de collega's van Radio Bremen nogmaals en met name Til Lorenzen. Een fijne samenwerking hebben we met hun. Ja, en van die nieuwe opnames gaan we weer even terug naar die plaat van Gijs Hendricks, Summer Session. Want dat was een bijzonder project voor de serie Vara Jazz. De Vara heeft een groot aantal platen en later ook cd's uitgebracht. En dat was een dwarsdoorsnede van wat er op dat moment actueel en hot was in de Nederlandse jazzscene. En op 9 juli 1981 trad Gijs Hendricks aan met een grote bezetting. En die ga ik je nu geven. Kenny Wheeler, trompet. Malcolm Griffith, trombone. Larry Fishkind, tuba. Leo van Oostrom, Sandy Moss, Albert Beltman en Fred Spoor, saxofoons. Dave Anderson, fluit. Stan Tracy, piano. Bert van Erk, bas. En Michael Baird, drums. De techniek was in handen van Gert de Bruin en de samenstelling en de radioproductie werd gedaan door Aad Bos en ik mocht erbij zijn als de producer voor Vara Jazz. Mooie herinneringen aan een mooie dag in 1981, 9 juli, Vara Studio 8. Dit stuk heet Kom Hup Loos.

Kom Hup Loos van Gijs Hendricks en Friends, Summer Session. En voor zover de tijd het toelaat, ook nog een gedeelte van het stuk 1549BR. En dat staat inderdaad voor een nummerplaat. En wil je meer informatie, kun je me altijd mailen co@injazz.nl. co@injazz.nl. Mede namens Mark van Schaik, het hele Buma cultuurteam. Bedankt voor het luisteren. Ik ben Code Kloet, zeg ik alleen nog. Gedag allemaal.

Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.